Kuimba kugoma kumanse kumene kondetu kwa Salvador Jalusandi Chandri Piri, wende Julio Severiano, wende Zikola Vansi.

Shabwino kundedwa umvera kuti ndikutenge kwanu kuimba kwa Queen Sheba. Tsopano ndi nkhani yokudzana ndi...